0: is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: De Amerikaanse minister Marco Rubio noemt de gesprekken met een Oekraïense delegatie over vrede productief, maar benadrukt dat er nog werk nodig is. Oekraïne en de Verenigde Staten bespraken in Florida een aangepast 19-puntenplan voortkomend uit een Russisch 28-puntenvoorstel. Het plan richt zich op vrede, soevereiniteit en veiligheid, maar de kans dat Rusland akkoord gaat is klein. Oekraïne moet mogelijk concessies doen om tot een akkoord te komen. Het duel Ajax-FC Groningen is definitief gestaakt na herhaald vuurwerk van F-side-supporters ter herdenking van een overleden fan. De KNVB noemt het onacceptabel en legt boetes en stadionverboden op. Ajax en de supportersvereniging distancieren zich en bieden excuses aan. Camerabeelden zullen worden onderzocht om de daders te achterhalen en passende maatregelen te nemen, terwijl de veiligheid van spelers en andere supporters voorop blijft staan. In de Verenigde Staten groeit sinds corona het thuisonderwijs, maar experts waarschuwen voor gebrek aan toezicht. Redenen variëren van ideologie tot veiligheid. Door losse regels weten staten niet hoeveel kinderen thuis zitten. Onder president Trump kregen ouders meer vrijheid, terwijl toezicht afnam. Tragische misbruikzaken zoals de dood van Jacqueline Torres tonen risico's. Volgens onderzoekers zijn honderden incidenten en ruim 220 fatale gevallen geregistreerd door ontbrekende controle. Dan nog het weer. Vannacht is het landinwaarts wisselend bewolkt met minima rond het vriespunt en 2 tot 4 graden aan de kust. De wind draait naar het zuiden. Morgen begint droog en zonnig, maar met veel wind. Later neemt de bewolking toe en volgt lichte regen. Het wordt morgen circa 7 graden, maar het voelt kouder aan. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
6: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
5: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
6: Topvoorzetramen.nl.
7: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
8: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
9: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
12: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen. Zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en super lekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse minister Marco Rubio noemt de gesprekken met een Oekraïense delegatie over vrede productief, maar benadrukt dat er nog werk nodig is. Oekraïne moet mogelijk concessies doen om tot een akkoord te komen. Het duel Ajax-FC Groningen is definitief gestaakt na herhaald vuurwerk van F-side supporters ter herdenking van een overleden fan. De KNVB noemt het onacceptabel en legt boetes en stadionverboden op. In de Verenigde Staten groeit sinds corona het thuisonderwijs, maar experts waarschuwen voor gebrek aan toezicht. Redenen variëren van ideologie tot veiligheid. Dan nog het weer. Vannacht is het landinwaarts wisselend bewolkt met minima rond het vriespunt en 2 tot 4 graden aan de kust. De wind draait naar het zuiden. Morgen begint droog en zonnig, maar met veel wind. Later neemt de bewolking toe en volgt lichte regen. Het wordt morgen circa 7 graden, maar het voelt kouder aan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClear.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClear.com, your car care shop.

Er is maar één radiostation. Nou ja, er zijn er natuurlijk veel meer. Maar wij draaien ze echt allemaal. Classics, classics. Experience. Welkom bij de radio.

Melvin Jacobs. Vrijdag, 5 uur. Nieuw en disco mix sessions. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus, wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
3: Lekker eten bestellen van de beste lokale restaurants. Vers en warm bij jou op tafel. Dat doe je voortaan via bestellenbij.nl. Opgericht door bezorgers met liefde voor het vak. In samenwerking met lokale restaurants. Een eerlijk alternatief voor de beste verse maaltijd. Proef het verschil op bestellenbij.nl.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.

0: de headlines uit het nieuws.
1: Burgers en 23 organisaties, waaronder het Longfonds Natuur en Milieu en Urgenda, roepen de Tweede Kamer en het kabinet op om de Gezondheidsraad om een nieuw onafhankelijk advies over luchtvaart en gezondheid te vragen. De Franse premier François Bayrou acht zijn kansen in de vertrouwensstemming maandag klein. Zijn begroting voor 2026 bevat 44 miljard euro aan bezuinigingen om de staatsschuld te beteugelen. En de Verenigde Staten wil samen met de Europese Unie de economische druk op Rusland opvoeren om president Poetin tot onderhandelingen te dwingen.
2: Het weer tot slot. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden in het binnenland. Zondagochtend is er nog wat sluierbewolking, maar in de middag is het stralend weer. Met een matige zuidoostenwind stijgt de temperatuur in bijna het hele land naar zomerse waarden van 26 tot 29 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Radio, Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
7: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985. Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Wat vind jij van Radio Experience? Stuur ons gerust een WhatsApp. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. 4 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla zijn veilig aangekomen in Madrid. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij vertrokken gistermiddag uit Israël, waar ze eerder werden vastgehouden. In Madrid werden ze opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade, die ook helpen bij hun terugreis naar Nederland. De 4 landen vanmiddag op Schiphol. 6 andere Nederlanders wachten nog op hun terugkeer. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vermoedt dat Rusland achter de drones zit die het vliegverkeer rond München verstoorde. In een interview op de Duitse zender ARD noemde hij het een serieuze bedreiging voor de veiligheid. Volgens Merz is het mogelijk dat sommige vluchten ook door hobbypiloten werden veroorzaakt, maar dat maakt volgens hem voor het gevaar weinig uit. Donderdagavond en vrijdagnacht lagen ook al vluchten tijdelijk stil. En in Zuid-Holland zijn afgelopen week bij 9 verdachten gegevensdragers in beslag genomen in een kinderporno-onderzoek. De verdachten tussen de 21 en 62 jaar wonen in Rotterdam, Dordrecht, Barendrecht en Capelle aan de IJssel. De politie kwam hen op het spoor via meldingen van clouddiensten en social media. Het onderzoek richt zich ook op de slachtoffers. Teamleider Dennis Sneeuw benadrukt dat dit gedrag niet ongestraft blijft. En dan het weer tot slot. Vandaag is het overwegend grijs met perioden van regen en motregen. In de middag wordt het in het westen wel droger, maar in het oosten blijft het druilerig. De temperatuur stijgt tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
7: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl. Noorse box

met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vier Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla zijn veilig aangekomen in Madrid. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vermoedt dat Rusland achter de drones zit die het vliegverkeer in München verstoorde. En in Zuid-Holland zijn afgelopen week bij 9 verdachte gegevensdragers in beslag genomen in een kinderporno-onderzoek. En dan het weer tot slot. Vandaag is het overwegend grijs met perioden van regen en motregen. In de middag wordt het in het westen wel droger, maar in het oosten blijft het druilerig. De temperatuur stijgt tot ongeveer 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
4: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
9: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Chantal Linschoten met het nieuws op Radio Experience. Het Nederlands elftal ontsnapte gisteravond aan puntenverlies in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen en won met 3-2. Oranje stond bij rust met 2-0 voor dankzij Memphis Depay, die topscoorde alle tijden werd, maar liet Litouwen langszij komen. Na de pauze scoorde Depay de winnende treffer. Bondscoach Ronald Koeman is opgelucht, maar ook gefrustreerd over de fouten van zijn ploeg. Nederland deelt de eerste plaats in de pool met Polen, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld. President Donald Trump heeft Hamas een laatste waarschuwing gegeven. De Palestijnse beweging moet een voorgestelde deal accepteren en de gijzelaars in de Gazastrook vrijlaten, aldus Trump. Israël zou het voorstel al hebben aanvaard. Volgens Trump komt er geen nieuwe waarschuwing en weigert Hamas de deal, dan volgen er directe consequenties. Hij benadrukte dat het nu volledig aan Hamas is om te handelen. Burgers en 23 organisaties, waaronder het Longfonds, Natuur en Milieu en Urgenda, vragen de Tweede Kamer en het kabinet om een nieuw onafhankelijk advies van de Gezondheidsraad over luchtvaart en gezondheid. Het laatste advies is 26 jaar oud, terwijl het vliegverkeer sterk is toegenomen. Actiegroepen S4R benadrukt dat actuele inzichten nodig zijn om gezondheid beter te beschermen. Woensdag wordt een manifest overhandigd aan Kamerleden en bewindspersonen. Het weer dan nog. Vanmorgen is er veel bewolking met buien, plaatselijk met onweer, vooral in het westen en in het midden. In de loop van de ochtend trekken de buien naar het noordoosten, terwijl in het zuidwesten de zon tevoorschijn komt. De temperatuur die ligt rond de 20 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlands elftal ontsnapte gisteravond een puntverlies in de WK-kwalificatie tegen Litouwen. President Donald Trump heeft Hamas een laatste waarschuwing gegeven. En burgers en 23 organisaties, waaronder Longvolts Natuur en Milieu en Ugenda, vragen de Tweede Kamer en het kabinet om een nieuw onafhankelijk advies van de Gezondheidsraad over luchtvaart en gezondheid. Het weer dan nog. Vanmorgen is er veel bewolking met buien, plaatselijk met onweer, vooral in het westen en in het midden. In de loop van de ochtend trekken de buien naar het noordoosten, terwijl in het zuidwesten de zon tevoorschijn komt. De temperatuur die ligt rond de 20 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
7: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
8: Van Polonaise tot pure rock'n'roll. Zanger Wilbur Zitman zet ieder feest op zijn kop. Bekend van de viral hit Mag ik je voortuintje even schoffelen? Boek nu Wilbur Zitman en laat jouw feestje ook viral gaan. Check wilburzitman.com. Wilbur Zitman, voor als het echt feest moet worden.
9: Wat begint als een heel klein gaatje kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Robin van Buren en Fred van Laar. Vrijdagavond, 8 uur. Vrijdagavond, Kate. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. Een 38-jarige vrouw die zich voordeed als zorgmedewerker een ouderen beriep tijdens de coronacrisis, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Ze bestal vooral ouderen in Rotterdam en Capelle aan een eisel van geld en sieraden, misbruikmakend van hun vertrouwen. Eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten, rekende de rechter zwaar mee dat haar slachtoffers kwetsbaar waren. Tijdens het RTL-verkiezingsdebat stond D66 tegenover GroenLinks-PvdA, VVD en CDA over arbeidsmigratie. D66-leider Rob Jetten pleitte als enige voor meer buitenlandse toptalenten en arbeidskrachten in laagbetaalde sectoren, terwijl GroenLinks-PvdA via een hoger minimumloon migratie wil beperken. CDA en VVD keurden dit af, verwijzend naar negatieve effecten voor ondernemers en het bedrijfsleven. Het D66-programma wil echter minder vraag naar laagbetaalde arbeid. En gistermiddag zijn in Leeuwarden 2 mensen neergestoken aan de Bleeklaan. Een van de 2 slachtoffers overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie doet nog uitspraken over de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het incident is onbekend. Na een burgernetoproep werd een verdachte aangehouden voor de steekpartij. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met in het zuiden nog wat lichte regen en lokaal mist in de heuvels. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen af en toe de zon en blijft het overwegend droog bij een aangename 16 graden. De wind is zwak tot matig en het voelt rustig aan. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
0: Van tuinhek tot wolkenkrabber, van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 38-jarige vrouw die zich voordeed als zorgmedewerker en ouderen beriep tijdens de coronacrisis, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Tijdens het RTL-verkiezingsdebat stond D66 tegenover GroenLinks-PVDA, VVD en CDA over arbeidsmigratie. En gistermiddag zijn in Leeuwarden 2 mensen neergestoken aan de Bleeklaan. Een van de 2 slachtoffers overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Dan nog het weer. Vanmorgen is het overwegend bewolkt met in het zuiden nog wat lichte regen en lokaal mist in de heuvels. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen af en toe de zon en blijft het overwegend droog bij een aangename 16 graden. De wind is zwak tot matig en het voelt rustig aan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
5: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl. Noorse boxershorts en slips met

0: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de BTW-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
1: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
2: 1, 2, 3, stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
3: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: 90's Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Chantal Linschoten met het nieuws op Radio Experience. In Australië is Aaron Patterson veroordeeld tot levenslang voor de moord op 3 familieleden en een poging tot moord op een 4e. Ze serveerde hen in 2023 een met giftige paddenstoelen bereide lunch. De zaak kreeg wereldwijde aandacht en het Hoge Gerechtshof van Victoria zond de uitspraak daarom live uit. Patterson komt na 33 jaar mogelijk in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Ze blijft zelf haar onschuld volhouden. In Wageningen is gisteravond een 32-jarige man aangehouden op verdenking van aanranding van 3 vrouwen in een lijnbus. De zaak speelt terwijl de veiligheid van vrouwen landelijk onder de aandacht staat sinds de dood van Lisa uit Abcoude. In dat kader werden recentelijk fietstochten gehouden naar onveilige plekken, waarbij ook in Maastricht en Groningen meldingen van seksuele intimidatie en aanranding binnenkwamen. De verdachte werd in de bus herkend en opgepakt bij het busstation. In Brazilië zijn op onafhankelijkheidsdag 10.000 mensen de straat opgegaan om oud-president Bolsonaro te steunen. Hij wordt verdacht van het beramen van een staatsgreep en lidmaatschap van een criminele organisatie. In onder meer São Paulo en Brasilia richten protesten zich ook tegen de rechter. Tegelijk waren er tegenprotesten tegen mogelijke amnestie. Komende week wordt een uitspraak verwacht in de rechtszaak tegen Bolsonaro. Het weer dan nog. Vanmorgen is er veel bewolking met buien, plaatselijk met onweer, vooral in het westen en in het midden. In de loop van de ochtend trekken de buien naar het noordoosten, terwijl in het zuidwesten de zon tevoorschijn komt. De temperatuur ligt rond de 20 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
3: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
4: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser. De boekhouder die jou ontzorgt.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. Benashi.com.

Melvin Jacobs. Zaterdagavond 10 uur. Nieuw en disco mix sessions. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Australië is Aaron Patterson veroordeeld tot levenslang voor de moord op 3 familieleden en poging tot moord op een 4e. In Wageningen is gisteravond een 32-jarige man aangehouden op verdenking van aanranding van 3 vrouwen in een lijnbus. En in Brazilië zijn op onafhankelijkheidsdag 10.000 mensen de straat opgegaan om oud-president Bolsonaro te steunen. Het weer dan nog. Vanmorgen is er veel bewolking met buien, plaatselijk met onweer, vooral in het westen en in het midden. In de loop van de ochtend trekken de buien naar het noordoosten, terwijl in het zuidwesten de zon tevoorschijn komt. De temperatuur ligt rond de 20 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover de headlines uit het nieuws.
4: Radio, Radio Experience.
6: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl. Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
10: Van Polonaise tot pure rock'n'roll. Zanger Wilbur Zitman zet ieder feest op zijn kop. Bekend van de viral hit Mag ik je voortuintje even schoffelen? Boek nu Wilbur Zitman en laat jouw feestje ook viral gaan. Check wilburzitman.com. Wilbur Zitman, voor als het echt feest moet worden.

0: is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Vandaag staat Wereldneushoorndag in het teken van de bescherming van deze bedreigde dieren. In Zuid-Afrika wordt dagelijks gemiddeld een neushoorn gedood voor zijn ivoor dat op de zwarte markt meer oplevert dan goud. Het land herbergt de grootste populaties ter wereld met ruim 2000 zwarte en tot 13.000 zuidelijke witte neushoorns. Dankzij jarenlange inzet is de witte neushoorn hersteld, al blijft hij wel kwetsbaar. Tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle vliegt vanaf vandaag voor het eerst een medische drone. Het toestel vervoert bloed, urine en medicijnen en moet aantonen of een landelijk netwerk haalbaar is. De drone stijgt op vanaf het dak van het ziekenhuis Isala in Meppel en dan 10 minuten later in Zwolle. Het project is een samenwerking van 14 partijen, waaronder ANWB Medical Air Assistance, Sanquin, KPN en PostNL. Amsterdam krijgt een rechtszaak aan de broek. Inwoners vinden dat de stad massatoerisme onvoldoende aanpakt. Een burgerinitiatief verzamelde geld en stapt met steun van 12 bewonersorganisaties vandaag naar de rechter. Volgens initiatiefnemers houdt de gemeente zich niet aan de eigen regels en blijft het aantal toeristische overnachtingen boven de grens van 20 miljoen per jaar. Vorig jaar waren dat er bijna 23 miljoen en de stijging zet door. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden, maar in de kustprovincies overheerst bewolking met kans op een bui. Er waait een matige noordenwind, aan zee vrij krachtig. En het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Gebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.
3: Zijn je kozijnen aan vervanging toe? Maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
7: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
8: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet. Jouw haar verdient het.
9: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende.
11: Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: was ook een goed jaar voor meisjes, hebben ze me wel eens verteld, hè? 1969. Oh. En toch wel weer een paar jaar geleden, lieve luisteraars. Daar gaat Bryan Adams in de Summer of 69.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.
1: Hans de Knecht.
2: Boys. Boys. De beste 60s, 70s, 80s, 90s en zeros. Dit is Radio Experience.

Die hele grote schoenen, toch? Daar kon je wel heerlijk mee het zwembad in. Thijs, het was Sabrina zelf. Terug op de radio. Lekker, toch? Uit Italië. Oh, wat van ver komt, is lekker. Lieve luidjes. We gaan weer terug in de voltooid fotografische volledige tijd.

0: denken aan muziek een jaar of drie, vier achter elkaar. Zo vanaf 1980 zo alweer. Begonnen we met You and Me, weet je nog? En een aantal lekkere opvolgers. Just For You was er weer in 1981. Het was Spargo op je radio.
1: Vanaf de
0: keukengordijn. Menig, nou, kalverliefde zo doen. Het begint op de middelbare school. Ik ken nog zo iemand die dat heeft meegemaakt. Was er niet

Een gevierd acteur. En een heerlijke zanger. Ja, dat kon hij ook. Hè. Hij deed het vaak met Johnny Kruijkamp. Een duo. Een paar en pap. Johnny en Rijk. Die hoorde Rijkje gooien. En solo als zijn fijne voor achter de keukengordijnen. In Hollywood. Nou, dat waren de Village People. Kennen we dit toch? De Golden Earring hoor je op de radio met Bombay.

ze kwamen nog uit Holland ook. Uit Holland. Ja, uit de polder. De Somerset. 1976 alweer, hè? Not a Lonely Night. Ik denk nog wel eens terug aan die goede oude tv uit de jaren 80. Wat hadden we er een kijkcijferkanon, hè? Weet je nog? Miami Vice. Zo, en er zat een cameo zo'n...

0: Ik kan me nog herinneren in een reis verleden dat ik Vanessa moest interviewen. Nou, daar zat een afstand tussen. Oepsie. Lekker toch? Het was Vanessa inderdaad met een van haar eerste, volgens mij haar eerste plaatje. Upside down. Terug op de radio en wel in de middel of de roadshow. Lieve luisteraars. Ach, wat een gezelligheid toch? Hè? Niet waar. Hier is Armand met Ben ik te min.
1: Ben je blij?

verdriet. Als je thuis komt, zal ze zeggen:

Je moest eens weten hoe simpel dit eigenlijk is opgenomen in die studio's toen, zeg. Toen hadden ze nog geen 24 spoorapparatuur en zo. Maar nee, gewoon twee sporen, jongen. Huppakee. Een beetje pielen met de stereo en Nou, ging het goed, hè? Het waren de Fortunes uit de gouden jaren 60. En You Got Your Troubles. And I've Got Mine. Even terug naar 1981. Wellicht herken je dit nog uit die goede oude Dixo.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. In de eerste drie kwartalen zijn er ruim 50.000 woningen bijgekomen. Als het laatste kwartaal vergelijkbaar verloopt met vorig jaar, komt het totaal dit jaar lager uit dan vorig jaar. Dat meldt het ministerie van Volkshuisvesting. Het merendeel daarvan is nieuwbouw. De rest ontstaat door bijvoorbeeld het splitsen van huizen of het ombouwen van kantoren tot woningen. Ook sloop is in het totaal verwerkt. De Duitse industrie liet in oktober onverwachts een sterke groei zien. Volgens een statistiekbureau steeg de productie met 1,8% ten opzichte van september, terwijl kenners slechts 0,3% voorspelden. Vooral de productie van bedrijfsmachines, elektronica en optische producten nam toe, net als in de bouw. De auto-industrie bleef achter door zwakke vraag en stevige concurrentie, maar de cijfers geven de Duitse economie wel een duwtje in de rug. Zo'n 300 Nederlanders krijgen deze week een brief van politie en slachtofferhulp Nederland met de mededeling dat ze slachtoffer zijn van beleggingsfraude. Sommigen investeerden tienduizenden euro's in cryptovaluta. De gegevens kwamen uit onderzoek van cryptobeurs Coinbase en Europol. Coinbase kreeg signalen van oplichting en schakelde Europol in, waarna klantgegevens met opsporingsdiensten zijn gedeeld. Overschijnt vandaag een bericht op politie.nl. Nog even het weer. Vanmiddag is het bijzonder zacht. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden, lokaal 15 graden in Limburg. Er staat een zuidwestenwind die langs de kust matig is. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
5: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
6: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
5: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag bestel is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
12: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: to be for all around.
1: Body in Motion van Atlantic Ocean was dit. We kennen ze ook met het nummer Waterfalls. Ze hebben er een tweetal gemaakt. Toen zijn ze van het podium verdwenen. Op een zeer professionele manier. Namelijk niet meer op het podium komen. Ja. Look Who's Dancing hoorde je nog van Ziggy Marley en de Melody Makers. Hey, hoe was je weekend? Ben je een beetje uitgerust? Of ben je weer aan het weekend toe? Laat het me weten. Je kan het doorgeven op 06 4031 26. Hoe was je weekend? Ik ben

0: een lekker Nederlandstalig liedje. Zo'n meezingertje. Samuel Welten was dit, Alles kan kapot. Zijn eerste grote succes, dat was het nummer Echte Liefde is te kopen. Daar brak hij mee door. Deze werd aangevraagd door Manuela. En op de vraag, heb je een goed weekend gehad? Ben je een beetje uitgerust of ben je weer toe aan het volgend weekend? Heeft Manuela laten weten dat ze alweer toe is op maandag aan het weekend. Omdat ze de bloemetjes buiten heeft gezet.
1: Ja.
0: Ik heb van alles genoten in het weekend. Maar goed, ik wil het voor de rest heel niet weten. Johnny Cash, zometeen Ring of Fire. Maar eerst even het beentje Chaotic.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de eerste drie kwartalen zijn er ruim 50.000 woningen bijgekomen. Als dat zo doorgaat, komt het lager uit dan vorig jaar. De Duitse industrie liet in oktober onverwachts een sterke groei zien. Niet 0,3%, maar 1,8% winst. Zo'n 300 Nederlanders krijgen deze week een brief van politie en slachtofferhulp met de mededeling dat ze zijn opgelicht. Nog even het weer. Vanmiddag is het bijzonder zacht. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden, lokaal 15 graden in Limburg. Er staat een zuidwestenwind die langs de kust matig is. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij Hemd4Hem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemd4Hem.nl.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij Relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op Relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag bestel is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

Alles Wordt Beter was dit van Emma Heesters. Overigens nog Johnny Cash en Ring of Fire. De donkere dag voor kerst. Ja, we zijn in de maand december beland. Normaal gesproken moet het heel hard vriezen en heel koud zijn. Maar de temperatuur kan deze week nog oplopen tot een graad of 13, 14 geloof ik. Dus nee, het is niet echt winter. Maar toch gaan we kerst vieren. Dat doen we zo af en toe met een leuk kerstliedje. The Pretenders heb ik nu met 2000 Miles. En zo meteen wat historische feitjes voor 8 december.

Rhonda Shepherd was dit. Searching My Soul. En ook de Pretenders en 2000 Miles. Een liedje wat je de komende maand nog aardig wat zal gaan horen. Natuurlijk tijdens de gezelligste maand van het jaar. Tenminste, dat wordt gezegd. Hè, dat is de maand december. Even wat historische feitjes. Wat gebeurde er zo in het verleden? De commerciële Nederlandse sportzender Sport 7... die zendt voor het laatst uit in 1996. Niet alles van John de Mol verandert in goud, hè, zou je kunnen zeggen. 1976, de Eagles brengen het album Hotel California uit... een van de best verkopende albums aller tijden. In Enschede wordt de eerste voetbalmoord in Nederland gepleegd. De 21-jarige Erik Lachey... die wordt door een Feyenoord-hooligan met misteken om het leven gebracht in 1991. 2007 dan, in Nederland wordt het 5e Junior Eurovisie Songfestival gehouden. En Nederland verliest in de finale van het WK Hockey voor vrouwen op strafballen van naar Argentinië. En dat was de 8 december in het verleden.

snuffel er gewoon even rond. Ja, lekker snuffelen met z'n allen. We gaan richting de lunch. Ik wens je een smakelijk eten. En morgen is er een nieuwe afspraak. Even na 10 uur. Ik hoop dat jij dat dan ook weer bent. Tot morgen.

0: Dit is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. Hamas heeft alle 13 nog levende gijzelaars vrijgelaten en overgedragen aan het Rode Kruis. Dat heeft het Israëlische leger op X op basis van informatie van het Rode Kruis bekendgemaakt. Ook zijn zo'n 2000 Palestijnse gevangenen, waarvan velen na 7 oktober 2023 door Israël werden opgepakt, vrijgelaten. President Trump kwam vanmorgen aan op luchthaven Ben Gurion, waar hij werd ontvangen door premier Netanyahu. Trump bezoekte de Knesset, sprak met familieleden van gijzelaars en hield een toespraak. Later vandaag reist hij naar Sharm el-Sheikh voor een top over de toekomst van Gaza. Ook premier Schoof zal daarbij aanwezig zijn. De afgelopen tijd zijn de prijzen van boodschappen in Nederlandse supermarkten harder gestegen.

0: dan in andere Europese landen. De prijzen stegen in september met 3,7% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Producten die vooral duurder zijn geworden zijn rundvlees, chocolade en koffie. Uit eerder onderzoek bleek al dat boodschappen in België gemiddeld 12% en in Duitsland 15% goedkoper zijn. Politici en economen maken zich zorgen over voedselinflatie, maar de oorzaken van de prijsstijgingen zijn lastig aan te pakken. Sinds het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten in 2023 geldt, is Dubai geen vrijhaven meer voor Nederlandse criminelen. In anderhalf jaar zijn 11 verdachten uitgeleverd, onder wie Quincy Promes en Faisal Taghi. Criminelen wijken nu uit naar West-Afrika en Marokko, waar Nederland nieuwe verdragen wil sluiten. En dan nog het weer. Het blijft vanmiddag overwegend bewolkt, maar hier en daar kan de zon doorbreken. Alleen in het zuiden is er kans op een spat regen. Er staat nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Hoort je organisatie vooruit te helpen. Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
10: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Hamas heeft alle 13 nog levende gijzelaars vrijgelaten en overgedragen aan het Rode Kruis. Ook zijn zo'n 2000 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. De afgelopen tijd zijn de prijzen van boodschappen in Nederlandse supermarkten harder gestegen dan in andere Europese landen. De prijzen stegen in september met 3,7% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. En sinds het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten in 2023 geldt, is Dubai geen vrijhaven meer voor Nederlandse criminelen. Die wijken nu uit naar West-Afrika en Marokko, waar Nederland nieuwe verdragen wil sluiten. En dan nog het weer. Het blijft vanmiddag overwegend bewolkt, maar hier en daar kan de zon doorbreken. Alleen in het zuiden is er kans op een spat regen. Er staat nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
5: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
6: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

0: hoort je organisatie vooruit te helpen. Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
1: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
2: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. Coöperatie Laatste Wil, CLW, gaat in hoger beroep om hulp bij zelfdoding toegestaan te krijgen. De organisatie stelt dat de rechtbank het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verkeerd uitlegde. Volgens CLW is een zelfgekozen dood een fundamenteel mensenrecht. Ze willen dat het Hof het huidige verbod onrechtmatig verklaart, zodat wetgeving of toepassing wordt aangepast. President Trump dringt in Sharm el-Sheikh in Egypte aan op snelle overeenstemming tussen Israël en Hamas over zijn 20-puntenplan. Dat voorziet in vrijlating van gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen, wapeninlevering door Hamas en internationaal toezicht in Gaza. Hamas betwijfelt de haalbaarheid en verzet zich tegen ontwapening. Intussen gaan Israëlische aanvallen door, ondanks toezeggingen tot afschaling. En het aantal bedrijven op de wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting steeg van 11.000 in april naar 14.000. Ondanks miljarden investeringen lukt het nauwelijks vraag en aanbod te spreiden. Minister Hermans wil erom vanaf 2028 4 stroomtarieven invoeren om gebruik buiten piekuren te belonen. Gascentrales blijven voorlopig nodig, ondanks klimaatdoelen, om de groeiende stroomopvraag op te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met plaatselijk lichte regen of motregen, al blijft het in het zuidwesten droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 14 graden bij een matige wind. Vanavond blijft het bewolkt, in het oosten is kans op motregen en de wind neemt verder af, behalve langs de kust en op het IJsselmeer, waar deze matig blijft. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
4: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
5: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
6: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: Heb jij een webshop? De feestdagen staan alweer voor de deur, dus zorg dat je goed bereikbaar bent. Support Squad neemt je hele klantenservice over en garandeert 0 slechte reviews. Support Squad, wij maken klanten blij, met en zonder AI. Kijk op supportsquad.nl.
10: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radio1.nl.

0: girl, I get the love in non-stop, yo.
1: Rob van Genderen, zaterdagmiddag, 4 uur. De Zaterdagmiddagshow. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Coöperatie Laatste Wil, CLW, gaat in hoger beroep om hulp bij zelfdoding toegestaan te krijgen. President Trump dringt in Sharm el-Sheikh in Egypte aan op snelle overeenstemming tussen Israël en Hamas over zijn 20-puntenplan. En het aantal bedrijven op de wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting steeg van 11.000 in april naar 14.000. Dan nog het weer. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met plaatselijk lichte regen of motregen, al blijft het in het zuidwesten droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 14 graden bij een matige wind. Vanavond blijft het bewolkt, in het oosten is kans op motregen en de wind neemt verder af, behalve langs de kust en op het IJsselmeer, waar deze matig blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
8: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
9: Private dining tot een groot feest. By Laurens creëert onvergetelijke momenten. Exclusieve catering, aankleding en perfecte service. Alles tot in de puntjes geregeld. Bruiloft, barbecue, walking dinner of bedrijfsfeest. Wij maken er een beleving van. By Laurens. Smaak, stijl en service in één. Bylaurens.nl.
10: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. VDL in Born start samen met 3 nieuwe partners met de productie van drones, batterijen en legervoertuigen, goed voor honderden banen. Het gaat om Delta Quad voor de drones, Tulip Tech voor batterijen en Milrum Robotics voor legervoertuigen. Volgens VDL is dit een eerste stap in hun samenwerking met Defensie en moeilijk in te schatten hoeveel werkgelegenheid dit uiteindelijk oplevert. In Maastricht zijn tijdens de horecavakbeurs de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. De Libraire in Zwolle behoudt ook na het overlijden van Jonny de Boer zijn 3 sterren. Opnieuw was er dit jaar weer volop aandacht voor de groene sterren, die duurzame gastronomie belonen. Inmiddels dragen 23 restaurants er 1. De Kromme Dissel, onder chef Tony Berendsen, ontvangt voor het 54ste jaar op rij een Michelinster, een uniek record in Nederland. En president Trump dringt in Sharm el-Sheikh in Egypte aan op snelle overeenstemming tussen Israël en Hamas over zijn 20-puntenplan. Dat voorziet in vrijlating van gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen, wapeninlevering door Hamas en internationaal toezicht in Gaza. Hamas betwijfelt de haalbaarheid en verzet zich tegen ontwapening. Intussen gaan Israëlische aanvallen door, ondanks toezeggingen tot afschaling. Dan nog het weer. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met plaatselijk lichte regen of motregen, al blijft het in het zuidwesten droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 14 graden bij een matige wind. Vanavond blijft het bewolkt, in het oosten is kans op motregen en de wind neemt verder af, behalve langs de kusten op het IJsselmeer, waar deze matig blijft. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals

0: tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
3: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
4: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
5: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: zijn de headlines uit het nieuws. VDL in Born start samen met drie nieuwe partners met de productie van drones, batterijen en legervoertuigen, goed voor honderden banen. In Maastricht zijn tijdens de horecavakbeurs de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. En president Trump dringt in Sharm el-Sheikh in Egypte aan op snelle overeenstemming tussen Israël en Hamas over zijn 20-puntenplan. Dan nog het weer. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met plaatselijk lichte regen of motregen, al blijft het in het zuidwesten droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 14 graden bij een matige wind. Vanavond blijft het bewolkt, in het oosten is kans op motregen en de wind neemt verder af, behalve langs de kust en op het IJsselmeer, waar deze matig blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
2: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
3: Heb jij een webshop? De feestdagen staan alweer voor de deur, dus zorg dat je goed bereikbaar bent. Support Squad neemt je hele klantenservice over en garandeert 0 slechte reviews. Support Squad. Wij maken klanten blij, met en zonder AI. Kijk op supportsquad.nl.
4: Private dining tot een groot feest. By Laurens creëert onvergetelijke momenten. Exclusieve catering, aankleding en perfecte service. Alles tot in de puntjes geregeld. Bruiloft, barbecue, walking dinner of bedrijfsfeest. Wij maken er een beleving van. By Laurens. Smaak, stijl en service in één. Bylaurens.nl.
5: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. Kinderdagverblijf De Goudvinkjes in Groningen informeerde ouders over mogelijk seksueel misbruik van een kind door een bezoeker van het complex, waar ook een buurthuis is gevestigd. Het misbruik zou langere tijd hebben plaatsgevonden. Een politieonderzoek werd vanwege te weinig aanknopingspunten niet gestart. Het opvangcentrum neemt extra maatregelen, zoals begeleiding naar gezamenlijke ruimtes en training van medewerkers in signalen van misbruik. De Londense metro ligt tot en met donderdag vrijwel plat door een staking van personeel, dat miljoenen passagiers dwingt thuis te werken of alternatieve vervoersmiddelen te zoeken. De vakbond RMT eist hogere lonen, kortere werkweken en betere arbeidsvoorwaarden, terwijl Transport for London deze kortere werkweken onbetaalbaar noemt. Bussen zijn overvol en fietsen of wandelen neemt toe. En Spanje verscherpt de druk op Israël met 9 maatregelen, waaronder een wapenembargo, verbod op brandstoftankers en overvluchten van defensiemateriaal en beperkingen voor wie direct aan de Gaza-oorlog deelneemt, dat zegt premier Pedro Sanchez. Tegelijk verhoogt Spanje hulp aan de Palestijnse autoriteit en UNRWA. Israël noemt de sancties antisemitisch.

0: terwijl VN-mensenrechtenchef Volker Türk de genocidale taal van Israël bekritiseert. Dan nog het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met nog een enkele bui in het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuidoosten, bij een matige wind. Vanavond blijft het overwegend droog, met eerst nog wat zon, al is langs de oostgrens kans op een bui en neemt de wind af. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Gebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.
4: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
5: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Kinderdagverblijf De Goudvinkjes in Groningen informeerde ouders over mogelijk seksueel misbruik van een kind door een bezoeker van het complex. De Londense metro ligt tot en met donderdag vrijwel plat door een staking van personeel. En Spanje verscherpt de druk op Israël met 9 maatregelen. Dan nog het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog een enkele bui in het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuidoosten bij een matige wind. Vanavond blijft het overwegend droog met eerst nog wat zon, al is langs de oostgrens kans op een bui en neemt de wind af.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen. Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Stap 's avonds op de nachttrein van European Sleeper en je wordt 's ochtends wakker in een andere wereld. Met European Sleeper reis je comfortabel en duurzaam naar Berlijn, Dresden of Praag. Efficiënt terwijl je slaapt. Kies voor een gezellige coupé die je deelt met je medereizigers of boek een privécoupé met vrienden of familie. Boek nu jouw nachttreinavontuur op europeansleeper.eu.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Tamara Bruggemans met het nieuws op Radio Experience. FNV en VVMC-leden hebben ingestemd met het nieuwe cao-akkoord met de NS, waarmee stakingen definitief voorbij zijn. Bijna 90% van de FNV-leden stemde voor. VVMC volgde later. De cao regelt loonsverhogingen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart... en een zwaar werkregeling, waardoor medewerkers met 30 jaar zwaar werk 3 jaar eerder kunnen stoppen. Kirgizië heeft de eerste door de staat beheerde islamitische academie geopend in Tokmok, met plaats voor 400 studenten. Het seculiere land wil zo religieuze invloed controleren en extremisme tegengaan. Sinds de onafhankelijkheid proberen Centraal-Aziatische staten radicalisering te beperken. Kirgizië verbood eerder de niqab.

0: beperkte moskeebouw en riep religieuze leiders op radicale elementen te bestrijden. En Bradley D., verdacht van de moord op psychiater Jean van Grinsven en een poging tot doodslag in Zutphen, bood zijn excuses aan in de rechtbank. Hij verscheen voor het eerst openbaar, maar wilde verder niets zeggen over de moord. Deskundigen adviseren TBS met dwangverpleging vanwege meerdere stoornissen. D. heeft een langdurige strafrechtelijke voorgeschiedenis. De zaak gaat woensdag verder. Dan nog het weer. Vanmiddag is het rond 18 graden met af en toe zon, maar ook veel buien die lokaal gepaard gaan met onweer, terwijl het in het zuidoosten wat droger blijft. De wind is krachtig, aan zee en op het IJsselmeer stormachtig, met windstoten van 80 tot 90 km per uur. Vanavond houden de buien aan en blijft de wind boven land matig tot krachtig. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
2: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
3: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
4: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radioe.nl.

Fred van Laar. Van maandag tot op het vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Welkom luisteraars in Renkum. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. FNV en VVMC-leden hebben ingestemd met het nieuwe cao-akkoord met de NS, waarmee stakingen definitief voorbij zijn. Kirgizië heeft de eerste door de staat beheerde islamitische academie geopend in Tokmok, met plaats voor 400 studenten. En Bradley D., verdacht van de moord op psychiater Jean van Grinsven en een poging tot doodslag in Zutphen, bood zijn excuses aan in de rechtbank. Dan nog het weer. Vanmiddag is het rond 18 graden met af en toe zon, maar ook veel buien die lokaal gepaard gaan met onweer, terwijl het in het zuidoosten wat droger blijft. De wind is krachtig, aan zee en op het IJsselmeer stormachtig, met windstoten van 80 tot 90 km per uur. Vanavond houden de buien aan en blijft de wind boven land matig tot krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Beleggen met zekerheid? Bij ProCapital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op procapital.nl.
3: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl. Noorse boxers.

Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

1, 2. 1, 2.

0: 90's Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. De databeveiliging bij veel huisartsen spoedposten voldoet niet aan de wettelijke norm. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, meldt de NOS Nieuws. De Nederlandse norm voor informatiebeveiliging stelt eisen aan het softwaresysteem van zorgaanbieders, zoals wie toegang krijgt tot gevoelige patiëntgegevens en hoe risico's, zoals diefstal of verlies van patiëntgegevens, beperkt kunnen worden. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om hun databeveiliging onafhankelijk te laten toetsen. 43 daarvan voldoen niet aan de norm. Avro Tros blijft bij haar besluit om niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. En staakt het vuren en de vrijlating van de gijzelaars door Hamas ten spijt. Heeft geen effect op haar eerdere besluit. De oproep wijst daarvoor opnieuw naar de kernwaarden van het Songfestival: vrede, gelijkwaardigheid en respect, en vindt dat Israël in het Gaza-conflict doelbewust internationale onafhankelijke verslaggevers uitsluit. Bovendien wijst de omroep op de bewezen inmenging van de Israëlische editie van het Songfestival, waarbij het evenement als politiek instrument zou zijn ingezet. En Richie F. uit Hoorn ontkent dat hij betrokken was bij de dood van de tweelingbroer van zangeres S10. Hij zei vandaag in de rechtbank in Haarlem dat hij niets te maken heeft met de gijzeling en zijn dood en onschuldig te zijn. De advocaat van F. heeft de rechtbank gevraagd het voorarrest op te heffen, omdat uit camerabeelden is gebleken dat F. niet in de woning was ten tijde van de val. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking weer toe, maar het blijft over het algemeen droog. Er staat nauwelijks wind en het wordt tussen 10 en aan de kust 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wil

0: Wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
2: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl. En sluit het jaar stijlvol af.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. De databeveiliging bij veel huisartsen spoedposten voldoet niet aan de wettelijke norm. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Avotros blijft bij haar besluit om niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. En staakt het vuren en de vrijlating van de gijzelaars door Hamas ten spijt. En Richie F. uit Hoorn ontkent dat hij betrokken was bij de dood van de tweelingbroer van zangeres S10. Hij zei vandaag in de rechtbank in Haarlem dat hij niets te maken heeft met de gijzeling en zijn dood en onschuldig te zijn. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking weer toe, maar het blijft over het algemeen droog. Er staat nauwelijks wind en het wordt tussen 10 en aan de kust 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt, alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd. Zeker investeren? Ga naar capilex.com.
5: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
2: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
6: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
7: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
8: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. De Raad van State heeft een grotendeels positief advies uitgebracht over een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om het lijden van dieren bij de slacht te beperken. Eén daarvan is een verplichting om de dieren te bedwelmen voor de rituele slacht. Onder islamitische en joodse slachtregels worden dieren niet verdoofd voordat ze worden gedood. De Raad zegt wel dat dit niet betekent dat alle lidstaten van de Europese Unie verplicht zijn om onverdoofde rituele slacht te verbieden. De Europese Unie stopt voor 2028 met het importeren van Russisch gas, olie en kernenergie. Over 2 jaar moet de import van gas al helemaal stoppen. Dat staat in een voorstel van de EU, waarmee de meeste lidstaten vandaag instemden. Volgend jaar stopt de EU al met het maken van nieuwe Russische gasdeals als voorloper op de hele importstop. Volgens Eurocommissaris Jurkensen geeft de EU met deze beslissing een duidelijk signaal af. We zullen Rusland niet langer toestaan energie als wapen tegen ons te gebruiken en zullen niet langer accepteren dat we afhankelijk zijn van energie van een agressor, zei hij. De provincie Zuid-Holland heeft 11 locaties aangewezen voor windturbines in het Groene Hart. In onder meer Alphen aan de Rijn, Waddinxveen en Nieuwkoop zou plaats zijn voor 67 turbines van 240 meter hoog. Daarnaast wil de provincie ook langs de A16 bij Dordrecht plaatsmaken voor windmolens. De plannen zijn omstreden, omdat er politiek en maatschappelijk protest is tegen de turbines in de Randstad. Vorige week kreeg een voorstel van JA21 om geen turbines in het Groene Hart toe te staan geen meerderheid. Tot slot het weer. Vanavond en vannacht wordt het wisselvallig, trekken stevige buien over het land, vooral langs de kust met kans op onweer. En de temperatuur daalt naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Van tuinhek tot wolkenkrabber, van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
12: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Raad van State heeft een grotendeels positief advies uitgebracht over een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om het lijden van dieren bij de slacht te beperken. Eén daarvan is de verplichting om dieren te bedwelmen voor de rituele slacht. De Europese Unie stopt voor 2028 met het importeren van Russisch gas, olie en kernenergie. Over 2 jaar al moet de import van gas al helemaal stoppen. Dat staat in een voorstel van de EU, waarmee de meeste lidstaten vandaag instemden. En de provincie Zuid-Holland heeft 11 locaties aangewezen voor windturbines in het Groene Hart. In onder meer Alphen aan de Rijn, Waddinxveen en Nieuwkoop zou plaats zijn voor 67 turbines. Tot slot het weer. Vanavond en vannacht wordt het wisselvallig, trekken stevige buien over het land, vooral langs de kust met kans op onweer. En de temperatuur daalt naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
2: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
1: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
3: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
4: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden. In jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. De Tweede Kamer lijkt deze week in te stemmen met het reparatievoorstel van demissionair minister Van Wil, waarin staat dat hulp aan illegalen niet strafbaar is. Tijdens een debat bleek dat hiermee strafbaarstelling van illegaliteit dichterbij komt. Eerder steunde een nipte meerderheid een PVV-voorstel, maar het CDA, NSC en SGP vreesden toen criminalisering van hulp en blokkeerden verdere behandeling, waardoor strengere asielwetten voorlopig nog niet konden worden behandeld. Een man uit Beuningen is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw. Zij werd afgelopen weekend levenloos aangetroffen in een woning. De politie kreeg rond 3 uur 's nachts een melding van een geweldsincident. De man was aanwezig en werd direct gearresteerd. Andere personen waren niet in huis. De politie onderzoekt de toedracht, de verdachte zit vast en wordt verhoord. De huur van een sociale huurwoning mag vanaf 1 juli volgend jaar met maximaal 4,1% omhoog. Dat heeft het ministerie van Volkshuisvesting bepaald. Ook is er een maximumverhoging voor middenhuurwoningen vastgesteld. Die is 6,1% en geldt vanaf 1 januari. Voor huurhuizen in de vrije sector is het 4,4% en dat gaat ook in op 1 januari. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging elk jaar op basis van de inflatie of de ontwikkeling van de lonen. Voor elk van de 3 soorten huur is de rekensom anders, zo meldt NOS Nieuws. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het overal droog. Het is afwisselend bewolkt, maar er zijn ook opklaringen. In die gebieden kan de temperatuur dalen tot net boven het vriespunt. Elders wordt het zo'n 4 graden. Morgen is er ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en is een lokale bui mogelijk. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
7: Globelander.com. Een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren. In eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op globelander.com.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com. Your car care shop.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Tweede Kamer lijkt deze week in te stemmen met het reparatievoorstel van demissionair minister Van Wil, waarin staat dat hulp aan illegalen niet strafbaar is. Een man uit Beuningen is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw. De huur van een sociale huurwoning mag vanaf 1 juli volgend jaar met maximaal 4,1% omhoog. Ook wordt de huur verhoogd van middenhuurwoningen en vrije sectorhuurwoningen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het overal droog. Het is afwisselend bewolkt, maar er zijn ook opklaringen. In die gebieden kan de temperatuur dalen tot net boven het vriespunt. Elders wordt het zo'n 4 graden. Morgen is er ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en is een lokale bui mogelijk. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
4: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
5: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
6: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. President Macron heeft vertrekkend premier Le Cornu gevraagd alsnog stappen te zetten om de politieke crisis te bezweren. Hoewel Le Cornu maandag zijn ontslag indiende, accepteerde hij het verzoek om met andere partijen te overleggen en wil Macron woensdagavond zijn bevindingen melden. Le Cornu, sinds 10 september premier, kreeg kritiek op zijn kabinet vol oud-gedienden en zegt dat het sterk verdeelde parlement geen compromisbereidheid toont, waardoor regeren onmogelijk is. Netbeheerder Enexis waarschuwt dat komende winter op extreem koude dagen tijdelijk stroomonderbrekingen van enkele uren kunnen optreden en mogelijk zelfs meerdere dagen achter elkaar. Niet alle 3 miljoen aansluitingen worden tegelijk getroffen. Per keer gaat het om 20.000 tot 30.000 aansluitingen in 22 gebieden in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis adviseert noodvoorzieningen te controleren en piekverbruik te vermijden tussen 7 uur en 10 uur 's ochtends en tussen 4 uur en 9 uur 's avonds. De rechter heeft celstraffen opgelegd voor de mishandeling van een vrouw tijdens een rituele wassing. Haar 52-jarige vader kreeg een jaar gevangenisstraf, de geestelijk verzorger 15 maanden. Volgens nu.nl geloofde de vader dat een boze geest haar auto-immuunziekte veroorzaakte en liet het ritueel uitvoeren. In de badkamer wreef de verzorger takken, kruidenwater en volgens getuigen pepers en ammoniak in haar gezicht en ogen. Het slachtoffer raakte daardoor bijna volledig blind. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt, in het oosten is kans op motregen en de wind neemt verder af. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Ook morgen is het bewolkt, blijft het droog met temperaturen van rond de 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
9: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Aber. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die,

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: President Macron heeft vertrekkend premier Le Cornu gevraagd alsnog stappen te zetten om de politieke crisis te bezweren. Netbeheerder Enexis waarschuwt dat komende winter op extreem koude dagen tijdelijk stroomonderbrekingen van enkele uren kunnen optreden en zelfs mogelijk meerdere dagen achter elkaar. De rechter heeft celstraffen opgelegd voor de mishandeling van een vrouw tijdens een rituele wassing. Haar vader kreeg een jaar gevangenisstraf, de geestelijk verzorger 15 maanden. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt, in het oosten is kans op motregen en de wind neemt verder af. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Ook morgen is het bewolkt, blijft het droog met temperaturen van rond de 17 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
3: Experience. Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl. Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: Ben jij dé specialist in jouw vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jouw bedrijf voor Kan ik het ook? Te zien bij SBS6. Onze presentator komt langs, draait een dag mee en laat zien hoe bijzonder jouw onderneming echt is. Zo laat je heel Nederland zien wat jouw vak zo bijzonder maakt en waar jouw bedrijf echt voor staat. Meld je aan via kanikhetook.tv.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Wijnands. Zaterdagavond, 7 uur. De beste disco, funk en soul. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: NOS Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. De omstreden hulporganisatie GHF stopt met noodhulp in Gaza en verklaart haar missie voltooid. De organisatie lag zwaar onder vuur vanwege dodelijke incidenten bij hulppunten, afgelegen locaties en te weinig voedsel, terwijl in

0: beleid en het vertrouwen schaadt. Het centrum zou 200 statushouders en asielzoekers opvangen, maar stuitte op verzet van inwoners. De provincie Noord-Holland verwacht volgend jaar fors hogere kosten voor schade aan landbouwgewassen door vooral ganzen en houtduiven. De provincie voorziet in 2026 circa 70 miljoen euro en dat is aanzienlijk meer dan geraamd. Dit jaar wordt uitgegaan van ruim 42 miljoen. Volgens de provincie Noord-Holland stijgen de kosten vooral door meer aanvragen voor tegemoetkomingen, niet door grotere vogelpopulaties. Tot slot het weer. Vanavond trekt een regengebied over het midden en zuiden. Later wordt het op veel plaatsen droog, behalve in Limburg, daar houdt de regen nog even aan. Het koelt af tot temperaturen rond het vriespunt. Morgen is er kans op een bui, verder is het droog en is er wat zon. De maxima liggen dan rond 5 graden, in de kustregio's rond een graad of 8. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Altijd aan, tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
3: Hey jij daar, ben jij ook moe? Of wil je af van je gewrichtsklachten? Met Envolo's roodlichttherapie voel je je energiek en stralend. Probeer nu 90 dagen risicoloos. Niet goed? Geld terug. Krijg 15% korting met code RADIO15. Ga nu naar mvolo.nl. Voel het verschil.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radio1.nl.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
6: De omstreden hulporganisatie GAF stopt met noodhulp in Gaza en verklaart haar missie voltooid. Burgemeester Miriam Boer van Terneuzen treedt af omdat hij zich niet kan verenigen met het besluit om geen vergunning te verlenen voor een eerder goedgekeurd AZC. De provincie Noord-Holland verwacht volgend jaar fors hogere kosten voor schade aan landbouwgewassen door vooral ganzen en houtduiven. Tot slot het weer. Vanavond trekt een regengebied over het midden en zuiden. Later wordt het op veel plaatsen droog, behalve in Limburg. Daar houdt de regen nog even aan. Het koelt af tot temperaturen rond het vriespunt. Morgen is er kans op een bui, verder is het droog en is er wat zon. De maxima liggen dan rond 5 graden, in de kustregio's rond de graad of 8.
5: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio, Radio Experience.
7: Voel je niet jezelf? Soms zegt je lichaam meer dan je denkt. Met de gezondheidstesten van thuistestenkopen.nl heb je snel duidelijkheid. Zoals voor cholesterol, schildklier of voor maag- en darmtesten. Kijk op thuistestenkopen.nl en weet waar je aan toe bent.
8: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
9: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd. Zeker investeren? Ga naar capilex.com.
11: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
12: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
13: Waarom kiezen voor gewone olijfolie als je de beste kunt hebben? Kies voor Jaque Los voor een premium smaak en pure kwaliteit. Onze bekroonde biologische extra vierge olijfolie tilt jouw kookkunsten naar een hoger niveau. Profiteer nu van gratis verzending op biologische-olijfolie.nl. Kijk daar ook voor onze kerstpakketten met olijfhouten serveerplanken. www.biologische-olijfolie.nl.
14: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl. Noorse boxers.

Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Een Nederlandse man en vrouw zijn zaterdag omgekomen bij een ernstig verkeersongeval in Zuid-Afrika. Het bouwbedrijf waar de man directeur was, maakte dit vandaag bekend. Hun twee kinderen raakten gewond, maar verkeren buiten levensgevaar. Volgens het in Barendrecht gevestigde bedrijf is iedereen diep geraakt door het verlies van een directeur. De kinderen worden ter plaatse opgevangen door naasten en krijgen medische zorg. De autoriteiten onderzoeken nog de oorzaak van het ongeluk. Het aantal reservisten neemt sterk toe. Defensie kreeg dit jaar al 4100 aanmeldingen voor de opleiding, tegenover 3300 in heel 2024. Volgens nu.nl is sinds de oorlog in Oekraïne fors geïnvesteerd om via een flexibele schil te groeien. Reservisten ondersteunen naast hun baan bij oefeningen, rampen en crisis. Nederland telt nu ruim 8300 reservisten en streeft naar 20.000 in 2030. De Verenigde Staten hebben met Australië een overeenkomst gesloten om de toegang tot zeldzame aardmetalen te verzekeren en zo de afhankelijkheid van China te verkleinen. Australië schat de waarde op $8,5 miljard. Tijdens een ontmoeting tussen Trump en de Australische premier Albanese blijkt dat Australië binnen een jaar een overvloed aan kritieke mineralen zal hebben. Albanese noemde de deal een volgende stap in de economische en defensiesamenwerking tussen beide landen. En dan het weer. Vannacht is het wisselvallig en trekken er stevige buien over het land, vooral langs de kust. En daar is ook kans op onweer. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vallen er ook veel buien en is er soms wat zon. Het wordt dan hooguit 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
7: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
8: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
7: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
9: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
10: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
11: Je weerstand ondersteunen? Gebruik Avogel Eginafors tabletten. Het bevat Echinacea om je natuurlijke afweer te helpen. Bestel het nu bij de online drogist met 25% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Met uitzondering van geneesmiddelen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een Nederlandse man en vrouw zijn zaterdag omgekomen bij een ernstig verkeersongeval in Zuid-Afrika. Het aantal reservisten neemt sterk toe. Defensie kreeg dit jaar al 4100 aanmeldingen voor de opleiding, tegenover 3300 in heel 2024. De Verenigde Staten en Australië hebben een overeenkomst gesloten om de toegang tot zeldzame aardmaterialen te verzekeren en zo de afhankelijkheid van China te verkleinen. En dan het weer. Vannacht is het wisselvallig en trekken er stevige buien over het land, vooral langs de kust. En daar is ook kans op onweer. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vallen er ook veel buien en is er soms wat zon. Het wordt dan hooguit 15 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Kan je niet wachten? Wil je het echt weten? Doe dan de zwangerschapstest van thuistesttekopen.nl. Binnen 1 dag in huis. En je kan testen in je eigen vertrouwde omgeving. Betrouwbare testen voor voordelige prijzen. Ook voor ovulatietesten. Kijk op thuistesttekopen.nl.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
1: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
2: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
3: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen en buiten.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De IND heeft de vergunning van au pair bureau Ninacare ingetrokken wegens 48 overtredingen van regels rond administratie, zorg en informatieplicht. Spanje houdt op 29 oktober een staatsbegrafenis voor de slachtoffers van de overstromingen van vorig jaar. Dat melden overheidsbronnen. Het ministerie van Defensie en de organisatie achter Soldaat van Oranje hebben een akkoord bereikt over de schade door geannuleerde voorstellingen rond de NAVO-top in Den Haag. En dan het weer. Vannacht ontstaat plaatselijk mist en valt in het zuidoosten regen, terwijl het in de rest van het land droog blijft. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden en er staat weinig wind. Overdag volgt er veel regen, met name in het zuidoosten en oosten van het land, en temperaturen liggen rond de 16 à 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
4: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: gaan dinsdag geen vluchten door vanwege de landelijke staking en personeelstekorten. Na hevige regenval door ex-orkaan Priscilla en tropische storm Raymond is het dodental in Mexico gestegen naar 64 en zijn er nog 65 mensen vermist. Vooral Hidalgo en Veracruz zijn zwaar getroffen. Overstromingen en aardverschuivingen maakten dorpen onbereikbaar, waardoor reddingswerkers duizenden mensen per helikopter moeten bereiken. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt nog voor zware regen, maar de komende dagen wordt ook droger weer verwacht. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt, maar blijft het verder droog. Er staat nauwelijks wind en de temperatuur ligt tussen de 10 en 13 graden. Overdag is het ook bewolkt en valt er af en toe motregen. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
4: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
5: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
6: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Stel je voor. 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.